0: Heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.
1: Boah, dat lied lief rauf en runter, als ik angefangen heb hardcore te hören. En deze Frenchcore remix, den feier ik zo hard.

0: zaten, staat de schoenen aan. Zie me haken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik heb geen appel, ik heb geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.
1: Ja, nach dem Track gehen wir nochmal in die bouncy Uptempo-Richtung. Ich suche nochmal ein paar schöne Remixes für uns raus. Vielleicht den ein oder anderen 90er-Popsong-Remix. Mal schauen.